0: Dit nog dat ik namen van de
1: schatten zit. Dat was gewoon weer grammofoon.
2: En er hinderheer!
0: Loop, loop!
1: Dat is niet.